Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

En als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als de avond valt en het is mij te donker, mag ik dan bij jou? Als de lente komt en als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou? Als de liefde komt.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: Iran heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Jordanië, Bahrein, Kuwait en Irak. Dat melden Iraanse staatsmedia. Het is nog niet duidelijk of er schade is en of er slachtoffers zijn. Eerder had de VS ook al opnieuw doelwitten in Iran aangevallen. Bij een van die aanvallen in de buurt van de straat van Hormuz werd een huis geraakt. Daar was een bruiloft aan de gang. Er vielen 4 doden en meer dan 50 gewonden. Het conflict laait serieus op nadat de Amerikanen Iran eergisteren voor het eerst in een maand weer aanvielen. In ons land gaat het gevangenispersoneel opnieuw staken. Vanaf zondagavond tot volgende week vrijdagavond. Dat hebben de vakbonden aangekondigd. Na nieuw overleg met justitieminister Verlinde. Dat leverde te weinig op. Het draait nog altijd rond het personeelstekort en de overbevolking, zegt Eddy de Smet van de Liberale Vakbond.
2: Wat voor ons heel duidelijk is, is dat de administratie heel hard werkt om aanwervingen te doen. De grote struikelblokken zijn natuurlijk dat onze kaders hiermee niet opgevuld zijn. De aanwervingen duren heel lang. Wij zitten ook terug met een verhoging van het aantal gedetineerden. Dus het aantal grondslapers is op 14 dagen tijd terug toegenomen.
1: Er is voorlopig geen nieuw overleg gepland. En dan nog sport. Op de US Open tennis gaat Elise Mertens naar de tweede ronde. Ze won in de eerste ronde van een Spaanse in 2 sets, 2 keer 6-4. Het is voor Mertens al de 11e keer dat ze op de hoofdtabel van de US Open staat. In 2019 en 2020 haalden ze de kwartfinale. Wisselend bewolkt, maar op de meeste plaatsen is het wel droog. Alleen aan de kust en in het noorden is er kans op een bui, maxima tot 21 graden. Morgen veel wolken en af en toe lichte regen, wat zachter wel, tot 24 graden. De dagen daarna vaak droog met wolken en zon, vrijdag tot 25 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende. Mike.

Angels met Robbie Williams. Stap eens in een teletijdmachine van professor Barabas en reis samen met Suske en Wiske naar de tijd van Jeanne Panne. Jeanne Panne, de onterecht veroordeelde heks van Nieuwpoort. En ontdek onderweg eigenlijk wat er zich toen afspeelde en speur eens mee naar de geheimen van het verleden. Ook de slag van Nieuwpoort krijgt bij deze wandeling extra aandacht. Los de vragen op langs het parcours van 5,5 kilometer, verzamel de letters en de puzzel en de oplossing bij elkaar. Misschien ga je er wel naar huis met een van de leuke prijzen, dat is een verblijf in Nieuwpoort of een strippakket. Het deelnameformulier dat is gratis verkrijgbaar bij Toerisme Nieuwpoort en je ingevulde deelnameformulier kan je nog invullen tot en met zondag 3 januari. Alles afgeven bij Toerisme Nieuwpoort of deponeren in de bus aan het stadhuis zelf. Dat is gelegen aan de Marktplein.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
2: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
3: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou, in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen en zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.

Maroon 5. Heb je thuis nog kinderkleding of speelgoed liggen dat je eigenlijk echt niet meer nodig hebt? Wel, schenk deze spullen een tweede leven via Domino. Domino, dat is dus de tweedehandswinkel voor kinderen van 0 tot 12 jaar in het sociaal huis. Domino is nog altijd op zoek naar verzorgde kinderkleding, kinderschoenen en babyspullen en ook nog kinderspeelgoed. Het is wel belangrijk dat deze spullen in goede staat zijn, proper en volledig klaar voor een nieuwe eigenaar. Het schenken van materiaal betekent wel minder verspilling, meer hergebruik en kansen voor kwetsbare gezinnen. De bruikbare spullen kan je elke werkdag gaan afgeven tussen 9 en 12 uur, tussen 13:30 en 16 uur. En dit dan in het sociaal huis. Dat is gelegen in de Astridlaan nummer 103 in Nieuwpoort. Specifieke vragen rond het doneren van materiaal? Neem dan contact op met domino@nieuwpoort.be.

Madhouse had een cover genomen van Madonna's Like a Prayer en bracht die nog eens uit in 2002. Muziek uit de jaren 90 komt er nu aan met Timmy T.

0: zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Vrijdag en zaterdag aanstaande keert festival terug naar het Kardijnplein in Oostende. 2 dagen lang genieten van sfeervolle live muziek, gezellige festivalsfeer en heerlijke visgerechten voor jong en oud. Kom proeven, beleven en genieten met vrienden en familie in het hartje van de stad. Festival dus aanstaande vrijdag en zaterdag.

Une fille de tous les pays met Linda de Souza. Wat draaien we nog voor 7 uur? Shaggy, Bombastic en deze Sabrina Carpenter. Espresso.

0: Weekend is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: Niemand pendelt zoveel als wij Belgen. Gemiddeld zijn we meer dan een uur per dag onderweg van en naar het werk. 13 minuten langer dan het Europees gemiddelde zelfs. Dat blijkt uit een studie van HR-dienstverlener SDWorks. 1 op de 3 ervaart dat ook als verloren werktijd. Al zijn er wel sterke onderlinge verschillen, zegt Veerle Michiels.
2: Bij vrouwen hebben we vastgesteld dat zij vaker dichter bij het werk wonen, een gemiddeld kortere pendeltijd hebben, maar dus ook een lagere limiet van wat zij aanvaardbaar vinden als pendeltijd. Het is heel belangrijk als werkgever om te kijken of een aanbod te hebben rond meer hybride werken.
1: Het gevangenispersoneel in ons land gaat opnieuw staken. Vanaf zondagavond tot volgende week vrijdagavond. Dat hebben de vakbonden aangekondigd. Na nieuw overleg met justitieminister Verlinde. Het draait nog altijd rond het personeelstekort en de overbevolking, zegt Eddy de Smet van de Liberale Vakbond.
3: Wat voor ons heel duidelijk is, is dat de administratie heel hard werkt om aanwervingen te doen. De grote struikelblokken zijn natuurlijk dat onze kaders hiermee niet opgevuld zijn. De aanwervingen duren heel lang. Wij zitten ook terug met een verhoging van het aantal gedetineerden. Dus het aantal grondslapers is op 14 dagen tijd terug toegenomen.
1: Er is voorlopig geen nieuw overleg gepland. Het conflict tussen Iran en de VS laait weer serieus op. Iran voerde afgelopen nacht verschillende luchtaanvallen uit op Amerikaanse doelen in Jordanië, Bahrein, Kuwait en Irak. Dat melden Iraanse staatsmedia. Het is nog niet duidelijk of er schade is en of er slachtoffers zijn. Het was een reactie op de Amerikaanse aanvallen op Iran eerder gisteravond. Daarbij vielen 11 doden. De Duitse sancties tegen Rusland zijn een grote fout, dat zegt Russisch president Poetin. Vorige maand werd een drone met explosieven gevonden op de luchthaven van Leipzig bij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Duitsland zegt nu officieel dat Rusland erachter zit, maar volgens Poetin is daar geen bewijs voor. Duitsland sluit onder meer het Russische consulaat-generaal in Bonn. De NAVO en de Europese Commissie steunen Duitsland. In ons land wordt de Russische ambassadeur ook op het matje geroepen. En tennis dan. Elise Mertens gaat naar de tweede ronde op de US Open. Ze won de eerste ronde van een Spaanse in 2 sets. Het werd 2 keer 6-4. Het is voor Mertens al de 11e keer dat ze op de hoofdtabel van de US Open staat. In 2019 en 2020 haalden ze de kwartfinale. Wisselend bewolkt, maar op de meeste plaatsen is het wel droog. Alleen aan de kust en in het noorden kans op een bui, maxima tot 21 graden. Morgen veel wolken en af en toe lichte regen, wat zachter wel, tot 24 graden. De dagen daarna vaak droog met wolken en zon, vrijdag tot 25 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende.

Eddie Grant met Electric Avenue. Welkom bij Melinda FM. Straks gaan we het hebben over een vrije tijdsmarkt. En dat gaat dan door in Knokke-Heist.

The music sounds better with me met Stardust. En juist, als je nu eens op zoek bent naar een gezellige dag vol ontmoeting, plezier en ontdekking, wel, zondag 13 september is er de Vrije Tijdsmarkt. Dat gaat door in de tuin van de Scharpoorten. Tussen 10 en 17 uur maak je dan eigenlijk gratis kennis met het uitgebreide Vrije Tijds- en Verenigingsaanbod in Knokke-Heist. Mag je genieten van workshops, animatie, muziekoptredens, springkastelen en dergelijke meer. Ontdek nieuwe hobby's. Ontmoet enthousiaste verenigingen en beleef een gezellige dag. De Vrije Tijdsmarkt op zondag 13 september van 10 tot 17 uur in de tuin van de Scharpoort in Knokke-Heist.

Het licht schijnt vannacht door een kier in de tent. De zon is nog wakker, alsof ze ons kent.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp voor jou. Altijd dichtbij.
2: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

En vrijdag aanstaande heb je het grofgeschut broeikas. Om 20 uur gaat die try-out door in het Silt in Middelkerken. De Noxpoppenbar in de Oostendelaan heeft een closing party. Zaterdag aanstaande om 18:30. En dan heb je ook nog in de Koning Ridderdijk in Westende die tast toe. Zaterdag en zondag. Klassiek aan Zee de Vijf Seizoenen gaat ook zaterdag en zondag door in de Silt.

0: al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Elektro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: Niemand pendelt zo lang als wij Belgen. Voor het eerst zijn we gemiddeld langer dan een uur per dag onderweg van en naar het werk. Dat is 13 minuten langer zelfs dan het Europees gemiddelde. Dat blijkt uit een studie van HR-dienstverlener SDWorks, Veerle Michiels.
2: Een deel van de verklaring bij ons zit hem vooral in het feit, we hebben het hoogste aandeel van werknemers die 2 uur of meer per dag pendelen, maar ook het hoogste aandeel van werknemers die het verste pendelen, dus 120 kilometer per dag, dus 120 heen en terug is dat dan.
1: Ook de files spelen mee en we kopen vaker dan andere Europeanen een huis waar we blijven wonen als we van job veranderen. Nu de zomervakantie is afgelopen, maakt de federale regering zich klaar voor de begrotingsonderhandelingen. En die beloven niet makkelijk te worden. Onze federale regering moet nog eens 10 miljard besparen. Premier Bart De Wever heeft daarvoor een reeks maatregelen opgelijst. Politiek journaliste Fleur Mees.
3: Het gaat dan bijvoorbeeld over de btw-verhoging. Dat kan bijvoorbeeld gaan over een verhoging van 21% naar 22%. Naast de btw zouden ook een vorm van een rijkstax, het borrelen aan de index of het verhogen van het remgeld een terugkeer maken. Maar ja, dat zijn maar een paar van de tientallen maatregelen die dan op tafel liggen.
1: Premier De Wever liet al weten dat iedereen de besparingen zal voelen. In Hamburg in Duitsland zijn 2 mannen gedood bij een schietpartij vannacht. Dat bevestigt de politie daar. Er zouden ook verschillende mensen gewond zijn. De schietpartij gebeurde op een industrieterrein. Waarom is nog niet duidelijk. De politie zoekt de dader met tientallen patrouillewagens. Ze gaan ervan uit dat hij de slachtoffers kende. Het conflict tussen Iran en de VS laait weer serieus op. Iran voerde afgelopen nacht verschillende luchtaanvallen uit op Amerikaanse doelen in Jordanië, Bahrein, Kuwait en Irak, dat melden Iraanse staatsmedia. Het is nog niet duidelijk of er schade is en of er slachtoffers zijn. Het was een reactie op de Amerikaanse aanvallen op Iran eerder gisteravond. Daarbij vielen 11 doden. En op de US Open tennis heeft Elise Mertens zich moeiteloos geplaatst voor de tweede ronde. Ze won in de eerste ronde van de Spaanse Caitlin Quevedo in 2 sets, 2 keer 6-4. Zizou Berg speelde vannacht tegen de Spanjaard Carlos Tabernas. Bij 2-1 voor Bergs werd de wedstrijd gestaakt omdat het te donker werd. Dus de match wordt vandaag verder gespeeld. Wisselend bewolkt, maar op de meeste plaatsen is het wel droog. Alleen aan de kust en in het noorden kans op een bui. Maxima tot 21 graden. Morgen veel wolken en af en toe lichte regen, wat zachter wel, tot 24 graden. De dagen daarna vaak droog met wolken en zon. Vrijdag tot 25 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende.

Een van die geweldige nummers van Belgische makelij. En dat kwam uit 1984 van Nacht und Nebel. Je hoorde de Beats of Love. Vlaanderen, ik wens je goeiemorgen. Het is woensdag vandaag.

speelt er iets moois, iets onverwachts. Want ik voel me aangetrokken tot je. En dan ineens voel ik iets vreemds van binnen. En ik weet dat ik me eraan moet overgeven.

0: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be. Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

David Bowie en zijn Absolute Beginners. Oorlogsverslaggever en historicus Rudy Franks komt morgen donderdag 3 september naar Oostende voor een exclusieve lezing. In het kenniscentrum op het provinciedomein Atlantikwall, Raverszijde, zal hij zijn inzichten delen over de actuele wereldpolitiek en internationale brandgaarden. De lezing vindt plaats tussen 19:30 en 21 uur en is gratis bij te wonen voor bezoekers van alle leeftijden.

Dan het weerbericht met temperatuur vandaag tussen 14 en 19 graden en afgewisseld met zonnige perioden. Er waait een matige wind uit het westen.

0: Dek Immo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Jo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
2: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
3: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Ja, als je niet weet wat je daar vandaag en het weer zit een beetje mee, kan je altijd gaan wandelen natuurlijk. Hè. De Nick Stryker Band hoorde je zo net en A Walk in the Park. Goedemorgen.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
1: In Oostende worden de regels rond openbare reinheid en veiligheid aangepast. De nieuwe verordening die bundelt de veranderingen in het afvalbeleid en moet onder meer sluikstorten en foutief aangeboden afval strenger aanpakken. Ook bedrijfsafval krijgt duidelijkere regels. Ook in Middelkerke zijn de scholen opnieuw gestart met een aantal veranderingen. De basisscholen van Westende, Lombardzijde en Leffingen die tellen nu meer leerlingen. En dankzij extra lesruimte en bijkomende zorguren kan iedereen in goede omstandigheden aan het nieuwe schooljaar beginnen. En de middenschool in Middelkerke die start er met 40 leerlingen. Johnny Charon heeft gisteren met het paard Placenet voor de tweede keer de grote steeplechase van Vlaanderen gewonnen tijdens Waregem Koersen. Het parcours was dit jaar aangepast met enkele nieuwe en paardvriendelijke hindernissen na de dood van twee paarden vorig jaar. Vlaanderen en Frankrijk die hebben een nieuw moerenverdrag gesloten. Daarin staan duidelijke afspraken over wat er moet gebeuren bij wateroverlast. Als het water te hoog staat, kan het voortaan gericht worden afgevoerd richting Nieuwpoort of Duinkerke om daar naar zee te worden afgevoerd. Sportcentrum De Spuikom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De aanleg in de Vuurtorenwijk is gisteren gestart. De huidige vloer die dateert uit het jaar 2000. En als alles volgens planning verloopt, zijn de werken begin oktober klaar. Geplaatste jongeren die onderwijs volgen in een jeugdinstelling, die kunnen daar voortaan ook een diploma behalen. Het gaat bijvoorbeeld om jongeren in de Zanden in Beernem of in de Grubbe in Everberg. De jongeren die konden al langer er lessen volgen, maar die leerstof die telde niet mee wanneer ze terugkeerden naar hun oorspronkelijke school of naar een nieuwe school. Voortaan krijgen dus de scholen in de jeugdinstelling meer autonomie en kunnen de leerkrachten daar ook attesten uitreiken en proeven afnemen.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag krijgen we wisselend bewolkt weer met kans op een bui. De temperaturen die klimmen op tot 20 à 21 graden en er staat een matige zuidwestenwind, aan zee soms vrij krachtig. Morgen donderdag wordt het overwegend zwaar bewolkt met af en toe wat lichte regen of motregen. Het wordt morgen zo'n 18 tot 23 graden en het blijft winderig. Overmorgen vrijdag blijft het wisselend bewolkt met vooral in het zuiden kans op wat zon. Lokaal kan er vrijdag wat lichte regen vallen en ook dan staat een stevige zuidwestenwind.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende.

Soul Sister en The Way to Your Heart. Het nummer werd uitgebracht in oktober 1988, maar ze haalde ook als een van de enige de 41ste plaats in de Billboard Hot 100 in de Verenigde Staten. Goedemorgen, daarmee is de toon gezet voor het laatste uur op deze woensdagmorgen voor de Muziekdoos. Hier zijn Tones & I.

Wim Leys laat nu en dan nog van zich horen en dat is ook het geval met zijn jongste nummer Viande C. We gaan even terug in de tijd met Amy Grant. Hier is Baby Baby.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie. Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.

Topic samen met Becky G en Sorry Papi. Hey, er is nog een mooie van lang geleden. En wat voor een Love Is All Around van Wet Wet Wet.

Metallica met een van die absolute klassiekers. Ouder worden betekent niet dat de tijd ons ingehaald, maar dat we dieper leren waarderen hoe kostbaar elk moment is.

0: grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Veramme, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Veramme Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website veramme.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Herspardoel uit Nederland, samen met Sef en Bagagedrager. Zometeen gaan we terug naar de jaren 80 met I Think You're Along Now van Tiffany. Maar eerst nog Hoover Phonic.

Johnny Hey Jazz en I Want To Be A Hero. Wel, dat zijn we helemaal niet hoor. En zo meteen na 10 uur krijg je Stef Tielemans met Music At Work. Ik wens je nog een fijne dag. En morgen zijn we terug iets na 8 uur.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Stef Tielemans.

0: ben helemaal buiten adem. Ja, van dat lopen natuurlijk. I'm gonna run to you. Dat was Bryan Adams.
1: Music at Work. Jouw muzikale koffiepauze.
0: Ja, het is woensdag 2 september. We zijn alweer halverwege de werkweek. En dat betekent tijd voor een uurtje muziek en om de batterijen even op te laden. Tot 11 uur ben ik bij jou met Music at Work. Het is jouw muzikale pauze op het werk, thuis of onderweg. Een uur met vooral heel veel herkenbare muziek. Af en toe wat nieuwsjes en ook regionieuws. En straks om 11:15, dan hebben we alweer een one-hit wonder. Mag ik u van harte welkom heten?
1: Stef Tielemans. Goedemorgen.

0: Let there be love. Liefde is er nooit genoeg. Dat waren de Simple Minds. We zijn vandaag woensdag 2 september, zometeen om 10:30. Dan trekken de garnaalvissers in Oostuinkerke met hun Brabantse trekpaarden de zee in. En nadien, dat is altijd wel het leukste, worden de garnalen gekookt op de zeedijk. De traditie die staat al sinds 2013 op de UNESCO-lijst van immaterieel cultureel erfgoed. En straks om 2:00 is er in Oostende in de bibliotheek Chris Lambert een activiteit voor kinderen, voor ouders en grootouders rond het verhaal De Bijzondere Beer. En die wordt gevolgd door een creatieve activiteit.
1: Elke weekdag van 10 tot 11. Music at Work bij Melinda FM.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Dat is zo'n deuntje dat voor de rest van de dag in je oren blijft. sorry hoor. Ducci en Ang City. Straks M People, don't look any further. We hebben ook Enrique Iglesias, maar eerst deze 70s klassieker. Dit is

Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van Familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat Familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.

0: Vraag mij af, ben ik ook een bad boy? Misschien vroeger, maar nu niet meer hoor. Ben ik veel te oud voor. Dit was Wham.
1: Een one-hit wonder. Vandaag gaan we terug naar
0: 1998. Eagle Eye Cherry met Safe Tonight werd een wereldwijde doorbraak voor de Zweedse zanger. Het nummer stond in de top 10 in onder meer de VS, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Vlaanderen. Safe Tonight kwam uit zijn debuutalbum Desireless. Met zijn warme stem en akoestische sound werd het een tijdelijke popklassieker. Cherry is de zoon van jazzpionier Don Cherry en groeide op in New York.
1: Een one-hit wonder.

Hopelijk heb ik jullie allemaal een beetje kunnen doorloodsen door die loodzware woensdagvoormiddag. En dat op muzikaal gebied natuurlijk. Billy Crawford en Tracking. Ik laat je in de handen van Jan Snel. Zometeen de lunchbreak. Smakelijk eten. Wij zijn er morgen terug tussen 10 en 11. Tot morgen iedereen.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: Geplaatste jongeren die onderwijs volgen in een jeugdinstelling, die kunnen daar voortaan ook een diploma behalen. Het gaat bijvoorbeeld om jongeren in de Zanden in Beernem of in de Grubbe in Everberg. De jongeren die konden al langer er lessen volgen, maar die leerstof die telde niet mee wanneer ze terugkeerden naar hun oorspronkelijke school of naar een nieuwe school. Voortaan krijgen dus de scholen in de jeugdinstelling meer autonomie en kunnen de leerkrachten daar ook attesten uitreiken en proeven afnemen. In Oostende worden de regels rond openbare reinheid en veiligheid aangepast. De nieuwe verordening die bundelt de veranderingen in het afvalbeleid en moet onder meer sluikstorten en foutief aangeboden afval strenger aanpakken. Ook bedrijfsafval krijgt duidelijkere regels. 66 leerlingen van het buitengewoon basisonderwijs De Parel in Roeselare die zijn gestart in hun vernieuwde school aan de Zilten. De kinderen die kregen 2,5 jaar les in een voormalig woonzorgcentrum terwijl hun school werd verbouwd. En gisteren konden de leerlingen en het personeel terugkeren. De vernieuwde school in Roeselare is aangepast aan de noden van leerlingen met autisme. In Blankenbergen krijgt het vroegere sportdomein van Sport Vlaanderen vanaf nu een nieuwe invulling. Glampingbedrijf Urban Gardens die baat de site officieel uit. Het bedrijf van Parsifal Koeman, dat wordt gefinancierd door Mark Koeken, die pacht het domein nu voor 49 jaar. De gemeenteraad van Blankenbergen die keurde de samenwerking pas vorige week definitief goed, waardoor Urban Gardens snel moest schakelen. In Lichtervelde zijn er gisterenavond 18 vaten met afval gevonden naast een landweg. Even was er de vrees dat het om resten van een drugslab zou gaan. Uit onderzoek bleek uiteindelijk dat de vaten motorolie bevatten. Johnny Charon heeft gisteren met het paard Placenet voor de tweede keer de grote steeplechase van Vlaanderen gewonnen tijdens Waregem Koersen. Het parcours was dit jaar aangepast met enkele nieuwe en paardvriendelijke hindernissen na de dood van twee paarden vorig jaar.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag krijgen we wisselend bewolkt weer met kans op een bui. De temperaturen die klimmen op tot 20 à 21 graden en er staat een matige zuidwestenwind, aan zee soms vrij krachtig. Morgen donderdag wordt het overwegend zwaar bewolkt met af en toe wat lichte regen of motregen. Het wordt morgen zo'n 18 tot 23 graden en het blijft winderig. Overmorgen vrijdag blijft het wisselend bewolkt met vooral in het zuiden kans op wat zon. Lokaal kan er vrijdag wat lichte regen vallen en ook dan staat een stevige zuidwestenwind.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Jan Snel.

Ik weet niet wat jullie ervan vinden, maar ik vind dit een mooie combinatie. Rod Stewart, Tina Turner, It Takes Two. Kijk eens wie dat wij vandaag hebben meegebracht. Vlaamse muziek van Luc Steno. Wat blijft er over? Straks gaan we ook eens raad vragen aan AI. Weer een ambetante vraag stellen.

0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat. Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op.
1: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Sommigen doen niet al te veel moeite, anderen dan weer wel. Deze naam is toch wel goed gevonden. Wiz the MC en Bees and Honey met Show Me Love. Elke dag in dit programma stellen we twee vragen aan AI in de hoop dat hij of zij, we zijn niet zeker van het geslacht, ons kunnen helpen trouwens. Misschien is dat ook wel een goede vraag. Vandaag hebben we het over ons kraantjeswater en de vraag, eerste vraag van vandaag is of ons kraantjeswater echt wel drinkbaar is.
1: Vraag het aan AI, elke werkdag op Melinda FM tussen 11 en 13 uur. Stuur je vraag naar ai@melindafm.be. Dat is ai@melindafm.be.

Het is een nummer uit het jaar 2026 jaar geleden. Dus Mary Mary met Shackles. Praise you. We gaan eens kijken wat het weer voor ons in petto heeft voor vandaag en de komende dagen. De weersverwachting ziet er niet zo goed uit buiten. Op dit ogenblik nog vrij goed, lichtjes bewolkt. Voor vandaag wordt verwacht zwaar bewolkt weer. Maximum temperatuur 20 graden, af en toe wat nattigheid. Morgen ongeveer hetzelfde, dus zal dan droog blijven. En ook vrijdag ziet het er vooral grijs uit. Nu vanaf zaterdag wordt het beter. Temperatuur ietsjes minder, 19 graden. Zon af en toe wat wolkjes. Zondag wordt de beste dag van de week. 25 graden, kijk eens aan. Maandag ook nog best. 22 graden dan. Wat zon en wat wolkjes.

Dit is toch een nummer waar een mens zowaar instant vrolijk van wordt. Trouwens heel wat girl power vandaag in het programma. Dolly Dots, Hela, die la, die do. Of iets van die strekking. Ah, ze maken de dos niet makkelijk. Dit is een mooie. Sienna Spyro.

0: Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Verammen, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Verammen Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website verammen.com.
3: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
4: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.

0: De mineralen zoals calcium, magnesium en soms zie je van die witte aanslag na het koken. Dat is kalk, zeer vervelend voor je kraanwerk, maar volkomen
1: Vraag
0: veilig.
1: Vraag aan AI, elke werkdag op Melinda FM tussen 11 en 13 uur. Stuur je vraag naar ai@melindafm.be. Dat is ai@melindafm.be.

0: Onder de noemer alle hulp is welkom, deze van Post Malone en Morgan Wallen, I Had Some Help. Wij gaan er even tussenuit, zijn er zo dadelijk terug voor deel 2 van de Lunch Break.
1: Lunch Break, Jan Snel.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: Justitieminister Annelies Verlinde komt opnieuw met een aantal maatregelen om het drugsgeweld aan te pakken. Dat heeft ze vanmiddag aangekondigd in de Kamercommissie rond recente schietpartijen in Brussel. Minister Verlinde belooft onder meer een versterking van de federale politie en strengere straffen. Maar justitie heeft ook extra middelen nodig, zegt ze.
2: De recente brutale schietpartijen en het aanhoudend drugsgeweld confronteren ons met een harde realiteit. Ondanks de dagelijkse en omvangrijke inzet van politie, justitie en tal van andere veiligheids- en preventiediensten slagen criminele netwerken er nog steeds in om hun activiteiten verder te zetten.
1: De regering moet binnenkort op zoek naar 10 miljard euro, maar op veiligheid mogen we volgens Verlinde niet besparen. Benzine wordt morgen weer fors duurder. Je betaalt dan maximaal 2,05 euro voor een liter benzine 95. En dat is de hoogste prijs in 4 jaar tijd. Ook dieseltanken wordt weer wat duurder. Een liter kost je vanaf morgen maximaal 2,38 euro. En ook de Europese gasprijzen staan op een recordhoogte. De energieprijzen stijgen nu weer, nu de VS en Iran elkaar weer stevig aanvallen. In Overasselt in Nederland staan nog altijd zwaar bewapende agenten aan het huis waar begin deze week een schietpartij plaatsvond. Een grote groep zwaar bewapende mannen schoot een man van 51 dood en 2 agenten raakten gewond. De politie kon al 34 verdachten oppakken, onder wie ook 2 Belgen. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd en waarom. Maar het zou draaien om geweld tussen drugsbendes over een verloren lading cocaïne. In Congo zijn nu al meer dan 3000 mensen overleden aan ebola. Dat is ongeveer 1 op de 2 mensen die de voorbije maanden besmet raakten, dat zeggen de gezondheidsautoriteiten daar. De uitbraak daar is heel moeilijk te bestrijden, omdat er tegen deze variant geen medicijnen of een vaccin bestaan. En IKEA verlaagt de prijs van bijna 850 producten. Sinds gisteren zijn sommige zetels, kasten en opbergboxen tot de helft goedkoper. En dat is opvallend, zegt retail-expert Pierre-Alexandre Billet.
3: IKEA heeft begrepen dat de koopkracht van de consument onder druk komt te staan en heeft daar resoluut voor gekozen om die klant te volgen, om heel dicht bij die klant te blijven zitten. Dat is natuurlijk wel een plek die andere ketens voor een deel al hebben ingenomen, zoals Action of andere retailers. En dus daarmee gaan ze ook natuurlijk in aanval.
1: De komende maanden worden nog eens 100 producten goedkoper. Wisselend bewolkt met kans op een paar buien aan de kust en in het noorden, maxima tot 21 graden. Morgen veel wolken en soms wat lichte regen tot 22 graden. Vrijdag iets zachter bij 24 graden. In het weekend krijgen we weer meer zon.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Jan Snel.

George Benson met Gimme the Night. En zo zijn we meteen aanbeland in dit tweede gedeelte van de lunchbreak. Op woensdag, als je aan tafel zit, wens ik u een smakelijk eten toe. Ik las hier net in de krant, nieuw record sinds start oorlog. Gas kost €75 per megawattuur. Conflict in het Midden-Oosten drijft de energieprijzen verder op. Met een prijs van €75 bereikt gas vanmorgen het hoogste niveau. En dat met de winter in het vooruitzicht is uiteraard niet zo'n goed nieuws. Ook de olieprijs blijft de hoogte ingaan. Een vat ruwe olie kost nu zo'n $95, omgerekend zo'n €82 per vat. Dat is de hoogste prijs in de afgelopen 6 weken.

Phil Collins, I Wish It Would Rain Down. Dat is een zeer toepasselijke voor vandaag. Want daarnet in het eerste gedeelte van de lunchbreak hadden we nog een vraag voor AI. Vroegen we of ons drinkwater wel echt drinkbaar is. Of het veilig is. En dat is het ook. Straks een tweede vraag in dezelfde richting, zeg maar.

0: jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat. Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Lunchbreak. Muziek die smaakt naar meer. Met Jan Snel.

0: Avicii, wake me up. Als je nu nog niet wakker wordt of niet wakker bent, dan is het, vrees ik, toch wel iets te laat. We hebben nog een vraag voor AI. Daar straks vroegen we of ons kraantjeswater drinkbaar is. En dat is het ook. En nu willen we wel eens weten waar het drinkwater hier aan onze kust vandaan komt.
1: Vraag het aan AI, elke werkdag op Melinda FM tussen 11 en 13 uur. Stuur je vraag naar ai@melindafm.be. Dat is ai@melindafm.be.

Amy Stewart met Knock on Wood. Als je geld te weinig hebt, is het soms lastig om de eindjes aan elkaar te knopen. Maar blijkbaar is er ook zo'n probleem als geld te veel. Na Paradisa gaat Mark Koeken nu zelfs safaris organiseren. Ondernemer koopt luxueuze lodge in Zuid-Afrika. En als je zelf ook geld te veel hebt, kan je hem misschien eens gaan bezoeken al daar. Dit is Belgisch, van een tijdje geleden toch alweer. Nova Star, Never Back Down.

Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be. Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.

Henry PFR met Sola. Wij lezen hier net dat Lionel Richie een tijdje lang werd opgenomen in de afdeling intensieve zorgen van een ziekenhuis in St. Louis. Zanger onderging een cardiologisch onderzoek, problemen met het hart dus blijkbaar, maar na controle zou alles in orde zijn. Mag die terug naar huis, dat is goed nieuws.

0: Bengals, If She Knew What She Wants. En daar knelt af en toe het schoentje wel eens. Het thema van vandaag is drinkwater, kraantjes water meer bepaald. En wij vroegen aan AI waar het drinkwater vandaan komt dat wij hier gebruiken aan onze Vlaamse kust. Wel van verschillende plaatsen blijkbaar. Duinenwater, waterbedrijven zoals Aquaduin winnen grondwater in de kustduinen zoals de Winningen in Sint-André in Kokzijde en de Westhoek in De Pannen. Ook brakwater en zeewater wordt ontzild en zo drinkbaar dus. En ook uit het binnenland, vele kustgemeentes krijgen via waterbedrijven zoals Farijs of de Watergroep water uitgevoerd vanuit het binnenland dat vaak afkomstig is uit het Albertkanaal of uit de Maas.
1: Vraag het aan AI. Elke werkdag op Melinda FM tussen 11 en 13 uur. Stuur je vraag naar ai@melindafm.be. Dat is ai@melindafm.be.

Gracie Abrams met Hit the Wall. Ik zou daar toch maar een beetje mee opletten. Zo zijn we meteen alweer aan het einde gekomen van deze midweekse aflevering van The Lunch Break. 2 uur lang met vervelende vragen voor AI en af en toe ook zeer nuttige antwoorden. U kan ook uw vraag naar ons toesturen. En morgen zijn we er weer vanaf 1 uur of 11. Veel plezier zo dadelijk met Ingrid en haar non-stop show.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: Justitieminister Verlinde vraagt meer middelen voor justitie. Dat deed ze vanmiddag in de Kamercommissie rond recente schietpartijen in Brussel. De regering moet binnenkort op zoek naar 10 miljard euro om de begroting op orde te krijgen. Maar op veiligheid mogen we niet besparen, zegt ze.
2: Wie welvaart wil creëren en beschermen, moet dus investeren in justitie en veiligheid en in de weerbaarheid van onze samenleving. Daarom zal ik ook in budgettair uitdagende tijden mijn oproep herhalen dat we moeten blijven investeren in mensen en middelen om justitie en politie hun opdracht optimaal te laten vervullen.
1: Eerder werden er al maatregelen genomen, zoals het versterken van de federale politie en strengere straffen, maar dat is dus niet voldoende. In de buurt van Overasselt in Nederland zijn tientallen politieagenten opnieuw bezig met een zoekactie. Dat zeggen Nederlandse media. In een grasveld en de struiken daar rond zijn ze op zoek naar bewijsmateriaal. Maandagnacht liep een groep van zo'n 30 mannen met zware wapens door Overasselt. Een man van 51 werd doodgeschoten en twee agenten raakten gewond. Er zijn al 34 verdachten opgepakt, onder wie ook twee Belgen. Het zou gaan om geweld tussen drugsbendes over een verloren lading cocaïne. In het Midden-Oosten zijn twee doden gevallen bij een luchtaanval op een olietanker in de zeestraat van Hormuz. Het waren personeelsleden van een Saoedisch schip. Iran blokkeert die straat en viel er al tankers aan, maar deze aanval is nog niet opgeëist. Hormuz is een belangrijke doorgang voor de export van olie en gas uit het Midden-Oosten. Heel wat thuis- of stekkerbatterijen voor zonne-energie zijn niet geregistreerd. Dat is nochtans verplicht bij Recyclage VZW Bebat. 1 op de 10 producenten weten niet dat ze hun batterij moeten registreren. En dat kan je geld kosten, zegt Philippe de Krok van Bebat.
3: Het risico bestaat dat je een thuisbatterij of een stekkerbatterij koopt waarop er geen milieubijdrage is betaald, waardoor je wel een probleem hebt wanneer die batterij einde leven zou zijn. Want dan zou het wel eens kunnen gebeuren dat je zelf moet opdraaien voor de kost van ophaling en recyclage van die batterij.
1: En dat kan tot wel €300 kosten. Op de website van Bebat kan je nakijken of jouw batterij correct geregistreerd is. En de nieuwe staatsbonds zijn populair. Er is na 5 dagen al voor meer dan €1 miljard ingeschreven. En dat is 4 keer meer dan bij de vorige staatsbonds die eerder dit jaar werden uitgegeven. Dat meldt het Federaal Agentschap van de Schuld. Er is een bon op 1 jaar, die levert je een netto rendement op van 1,92%. Die op 10 jaar een van 2,59%. Je kan nog intekenen op de staatsbonds tot en met vrijdag. Wisselend bewolkt met kans op een paar buien aan de kust en in het noorden. Maxima tot 21 graden. Morgen veel wolken en soms wat lichte regen tot 22 graden. Vrijdag iets zachter bij 24 graden. In het weekend krijgen we weer meer zon.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Ingrid Klaas.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Verammen, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Verammen Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website verammen.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: 66 leerlingen van het buitengewoon basisonderwijs De Parel in Roeselare die zijn gestart in hun vernieuwde school aan de Zilten. De kinderen die kregen 2,5 jaar les in een voormalig woonzorgcentrum terwijl hun school werd verbouwd. En gisteren konden de leerlingen en het personeel terugkeren. De vernieuwde school in Roeselare is aangepast aan de noden van leerlingen met autisme. Sportcentrum De Spijkom in Oostende krijgt een nieuwe sportvloer. De aanleg in de Vuurtorenwijk is gisteren gestart. De huidige vloer die dateert uit het jaar 2000. En als alles volgens planning verloopt, zijn de werken begin oktober klaar. Vlaanderen en Frankrijk die hebben een nieuw Moerenverdrag gesloten. Daarin staan duidelijke afspraken over wat er moet gebeuren bij wateroverlast. Als het water te hoog staat, kan het voortaan gericht worden afgevoerd richting Nieuwpoort of Duinkerke om daar naar zee te worden afgevoerd. In Blankenbergen krijgt het vroegere sportdomein van Sport Vlaanderen vanaf nu een nieuwe invulling. Glampingbedrijf Urban Gardens die baat de site officieel uit. Het bedrijf van Parsifal Koeman, dat wordt gefinancierd door Mark Koeken, die pacht het domein nu voor 49 jaar. De gemeenteraad van Blankenbergen die keurde de samenwerking pas vorige week definitief goed, waardoor Urban Gardens snel moest schakelen. Het nieuwe strafwetboek treedt in werking. Oostende past daarom ook de regels rond orde en veiligheid aan. De stad die wil onder meer optreden tegen nachtlawaai, overlast, vuurwerk en agressie of respectloos gedrag tegenover gemeentelijke medewerkers. De maximale gasboete wordt opgetrokken tot €500 en voor sommige overtredingen kunnen ook jongeren vanaf 14 jaar een gassanctie krijgen. Geplaatste jongeren die onderwijs volgen in een jeugdinstelling, die kunnen daar voortaan ook een diploma behalen. Het gaat bijvoorbeeld om jongeren in de Zanden in Beernem of in de Grubbe in Everberg. De jongeren die konden al langer er lessen volgen, maar die leerstof die telde niet mee wanneer ze terugkeerden naar hun oorspronkelijke school of naar een nieuwe school. Voortaan krijgen dus de scholen in de jeugdinstelling meer autonomie en kunnen de leerkrachten daar ook attesten uitreiken en proeven afnemen.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag krijgen we wisselend bewolkt weer met kans op een bui. De temperaturen die klimmen op tot 20 à 21 graden en er staat een matige zuidwestenwind, aan zee soms vrij krachtig. Morgen donderdag wordt het overwegend zwaar bewolkt met af en toe wat lichte regen of motregen. Het wordt morgen zo'n 18 tot 23 graden en het blijft winderig. Overmorgen vrijdag blijft het wisselend bewolkt met vooral in het zuiden kans op wat zon. Lokaal kan er vrijdag wat lichte regen vallen en ook dan staat een stevige zuidwestenwind.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Ingrid Klaas.

Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be. Knap op, knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of

0: Bouwhypotheek Immo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Jo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
3: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
2: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
3: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
2: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
3: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
2: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op electro-installatie.be of bel 0495-3278-47.
3: Je nieuwe wagen opladen.
2: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen en zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elk moment, muziek die je kent. Luc Delis.

Helemaal ondergedompeld in het disco-wereldje met Patrick Coley featuring Sylvester en Do You Wanna Funk. En meteen is de toon alweer gezet voor een nieuwe aflevering van onze rotonde. De midweekaflevering vandaag, 2 september. Dus blij dat jullie weer aan de andere kant van de radio zitten.

Het is precies zo zoals wij het willen, al dus de Backstreet Boys. I want it that way. We willen jullie het zeker niet onthouden, maar na het mindere weer van deze week zouden we in het komende weekend een van de laatste zomerse weekends kunnen beleven. Jawel, temperaturen van om en bij de 27 graden. Dus mensen met plannen voor activiteiten, laat jullie gerust gaan. En mocht dit niet zo zijn, don't shoot the DJ.

Clean Bandit featuring Jesse Glynn en Rather Be. Dit weekend is er in Marken al de jaarlijkse septemberkermis, die al op vrijdag om 14:30 begint met een seniorenmiddag, een rommelmarkt en optredens van onder meer Die Snappers en de New 70s Band, nog gevolgd door DJ Christophe Dupont. De locatie is de Marktplaats in Marken, dus voor wie zich geroepen voelt om helemaal in de kermissfeer te komen, die is van harte welkom op de jaarlijkse septemberkermis in Marken.

Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie.

Kygo samen met One Republic en Chasing Paradise. Nu zijn er al aan de hand van AI veel slimme dingen uitgevonden, maar Dyson, jawel, een merk van stofzuigers, lanceert nu een slimme tandenborstel. Het toestel met ingebouwde camera detecteert tijdens het poetsen de ruimtes tussen de tanden en van zodra deze gevonden worden, wordt er een straal spoelmiddel geactiveerd. Zo is je mond steeds optimaal verzorgd, aldus Dyson. Wij willen dit alvast even uitproberen. Dit zijn de Rolling Stones.

En we laten het even helemaal uitsterven. Go Go Dolls uit 1999 met Iris. Een nummer die niet zoveel heeft betekend in de hitparades, maar die toch wel iets leuk is om te horen op jouw radio. Wie houdt van rock kan nu zondag 6 september terecht in Uitkerken. In Café Saint-Amand is er een optreden van Rock Candy. Een mix van heerlijke rockklassiekers en dansbare topnummers. The place to be is Café Saint-Amand, Zwarte Leeuwstraat 1 in Uitkerken. En de start is om 14.30 uur. De inkom, die is volledig gratis.

0: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

We hebben toch een tweetal jaar moeten wachten op een nieuwe rit van deze Engelse Ash, die in 24 een rietje had met Running Out of Time. Hier was Stop the Wedding. Nog iets helemaal nieuws is Boosa, een Noorse popgroep die ons komt entertainen met Lose Myself.

Waar het allemaal mee begon voor Isabel Ay 1991 op het podium van 10 om te zien, ben je blank of ben je zwart? En voor je het weet zijn we alweer aan het einde van onze rotonde en moeten we plaatsmaken voor onze collega Patrick Bollaert met alweer een nieuwe aflevering van Z'n Spits. Wij zijn er morgen terug en we gaan er vandaag uit met Oletta Adams en Windows of Hope. Graag tot morgen!

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: Johnny Charon heeft gisteren met het paard Placenet voor de tweede keer de grote steeplechase van Vlaanderen gewonnen tijdens Waregem Koersen. Het parcours was dit jaar aangepast met enkele nieuwe en paardvriendelijke hindernissen na de dood van twee paarden vorig jaar. In Blankenbergen krijgt het vroegere sportdomein van Sport Vlaanderen vanaf nu een nieuwe invulling. Glampingbedrijf Urban Gardens die baat de site officieel uit. Het bedrijf van Parsifal Koeman, dat wordt gefinancierd door Mark Koeken, die pacht het domein nu voor 49 jaar. De gemeenteraad van Blankenbergen die keurde de samenwerking pas vorige week definitief goed, waardoor Urban Gardens snel moest schakelen. Vlaanderen en Frankrijk die hebben een nieuw moerenverdrag gesloten. Daarin staan duidelijke afspraken over wat er moet gebeuren bij wateroverlast. Als het water te hoog staat, kan het voortaan gericht worden afgevoerd richting Nieuwpoort of Duinkerke om daar naar zee te worden afgevoerd. Het nieuwe strafwetboek treedt in werking. Oostende past daarom ook de regels rond orde en veiligheid aan. De stad die wil onder meer optreden tegen nachtlawaai, overlast, vuurwerk en agressie of respectloos gedrag tegenover gemeentelijke medewerkers. De maximale gasboete wordt opgetrokken tot €500 en voor sommige overtredingen kunnen ook jongeren vanaf 14 jaar een gassanctie krijgen. In Oostende worden de regels rond openbare reinheid en veiligheid aangepast. De nieuwe verordening die bundelt de veranderingen in het afvalbeleid en moet onder meer sluikstorten en foutief aangeboden afval strenger aanpakken. Ook bedrijfsafval krijgt duidelijkere regels. Geplaatste jongeren die onderwijs volgen in een jeugdinstelling, die kunnen daar voortaan ook een diploma behalen. Het gaat bijvoorbeeld om jongeren in de Zanden in Beernem of in de Grubbe in Everberg. De jongeren die konden al langer er lessen volgen, maar die leerstof die telde niet mee wanneer ze terugkeerden naar hun oorspronkelijke school of naar een nieuwe school. Voortaan krijgen dus de scholen in de jeugdinstelling meer autonomie en kunnen de leerkrachten daar ook attesten uitreiken en proeven afnemen.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag krijgen we wisselend bewolkt weer met kans op een bui. De temperaturen die klimmen op tot 20 à 21 graden en er staat een matige zuidwestenwind, aan zee soms vrij krachtig. Morgen donderdag wordt het overwegend zwaar bewolkt met af en toe wat lichte regen of motregen. Het wordt morgen zo'n 18 tot 23 graden en het blijft winderig. Overmorgen vrijdag blijft het wisselend bewolkt met vooral in het zuiden kans op wat zon. Lokaal kan er vrijdag wat lichte regen vallen en ook dan staat een stevige zuidwestenwind.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende.
2: Elk moment, muziek die je kent.
0: Patrick Bollaert.

Tja, als een dartelend vullen springen we zomaar bij je binnen. Hier in een nieuwe aflevering van De Spits. En voor je het weet zit alweer aan de helft van die werkweek. Natuurlijk woensdag alweer. En we zitten klaar voor een nieuwe spits. Zoveel is duidelijk. Dankjewel aan de vorige collega's natuurlijk al voor het fijn afwerken van deze Melinda-dag. Tot nu toe natuurlijk. En ik mag daar een vervolg aan breien tot aan het tijd zijn van 17 uur. Wij begonnen dus met Stacey Ledeshow. Je hoorde haar met Jump to the Beat. Jawel hoor, we gaan helemaal jumpen tot aan de klok van 5 uur. Allee, we gaan het proberen een beetje voorzichtig te doen natuurlijk. Want dat jumpen, dat is op deze leeftijd niet zo meteen aangeraden. Crisscross Amsterdam daarentegen, die kan er wel iets van.

gaan terug naar 1998 met deze van Mosty samen met Hot & Juice. Je hoort hen met Hardy, ja, 1998. Het is alweer heel lang geleden. Toen waren we nog jong en schoon. Nu is alleen dat schoon nog overgebleven, denk ik zomaar. Zeg, die zomer, ja, die zit er helemaal op natuurlijk. Begin van deze septembermaand is natuurlijk altijd een beetje uitkijken op de weg. En daarvoor natuurlijk hebben we deze spits tot in het leven geroepen om u op een aangename, muzikale manier, maar op een rustige manier van werk naar school te brengen. Natuurlijk van werk naar thuis te brengen. Of waar u ook natuurlijk geen moed in de spits. Opletten is geblazen. En zo nu en dan eens terugblikken op de zomer van 2026. Doen we met K3.

Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.

ik denk dat ze bijzonder mooi schijnt, hè? Want het gaat bijzonder goed met Laura Tesoro. Zowel als het muzikale vlak als op privévlak is het helemaal goed voor Laura Tesoro. Dus Shining mag zeker en vast uitgeroepen worden. En daarvoor zat eigenlijk mijn favoriete plaat. Ik moet heel eerlijk toegeven, en ik steek het ook niet onder stoelen of banken, dat ik favoriete fan ben van het plaatje van Danny Rivera met zijn Rollercoaster. Ben ook heel tevreden als ik het zie opduiken in onze playlist. Iets helemaal anders. Ben jij iemand die van de zee houdt en iemand die misschien ook wel gastronomisch van de zee houdt? Wel, dan heb ik misschien wel een leuke tip voor jou. Op 5 en 6 september is er Tastu in Westende. Als je meer wil weten, surf eens naar de website van Tastu, want het is echt wel de moeite waard om op 5 en 6 september, aanstaande weekend dus, af te zakken naar Westende. Jawel, voor Tastu. En wij zakken af nu naar het jaar 1972. Dit is Daniel Boone en Beautiful Sound.

Het blijft genieten met deze single op de radio. Je hoorde Ten Sharp and You. En daarvoor nog Mumford & Sons met Little Lion Man. En dat hier bij Melinda FM. De radio waar jij de muziek hoort die je heel graag hoort. En daarvoor doen we elke dag ons best. En ik mag daar een stukje van aan meewerken natuurlijk. Elke dag in de spits, elke werkdag is te zeggen. Tussen 16 en 17 uur is het mijn beurt. En doe ik met heel veel plezier, geloof me. Zit straks in jouw radio een feestje. Jawel hoor, Fiesta van DJ Frank Mellemans.

Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je er alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of

Ik moet toegeven, stilte kan soms eens deugd doen, maar de stilte breken, wel, daar zorgen wij hierbij bij Melinda FM natuurlijk. We doen het op een juiste manier, hoor, met de fijnste muziek, de leukste muziek, allemaal hier op jouw radio en elke dag natuurlijk opnieuw een beleving. Ik zal meteen ook eens een overzichtje geven, hè. Dit waren Stef Bos en Bob Savenberg met Breek de Stilte. Daarvoor had je Taylor Swift met I Knew It, I Knew You en de War Song van de Culture Club hoorde je ook nog passeren hier bij Melinda FM. Mijn volgende collega's die zitten klaar en die nemen het van mij over natuurlijk met heel veel plezier zoals ik het heb gedaan. En ik maak een nieuwe afspraak met u voor, ja, voor een nieuwe aflevering van De Spits. En dat is eentje op donderdag, dat is dus voor morgen. En voor vandaag gaan we eruit met een plaatje uit 1989. Ook dat is zo'n rustmomentje in jouw radio. Nu ja, het gaat over de Bee Gees. Hier zijn ze met Ordinary Lives. Heel graag dus, tot morgen.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
1: De energieprijzen schieten weer de hoogte in. Oorzaak zijn de spanningen in het Midden-Oosten die weer oplaaien. De gasprijs op de internationale markten staat op zijn hoogste peil in 3,5 jaar tijd, zelfs hoger dan bij het begin van de oorlog. Energie-expert Kenneth van Sina.
2: De mensen die dat vooral voelen zijn de mensen die een variabel contract hebben. Als je kijkt naar de Belgische markt of naar de Vlaamse markt, heeft ongeveer 60% van de mensen op dit moment een variabel contract. Die volgt natuurlijk de marktprijs. Dus gaat de marktprijs omhoog, dan ga je ook meer betalen. Gaat die omlaag daartegenover, dan ga je minder betalen. Ja. Mensen met een vast contract, die hoeven zich geen zorgen te maken.
1: Ook benzine tanken wordt duurder. Voor een liter benzine 95 betaal je vanaf morgen meer dan 2 euro. Kotstudenten zonder studiebeurs betalen het komende academiejaar minstens 18.000 euro aan kosten. Dat is een goede 600 euro meer dan vorig jaar. Dat blijkt uit een studie van Thomas More Hogeschool. Voor studenten die pendelen ligt het kostenplaatje een pak lager. Zij betalen ongeveer 12.000 euro of een derde minder. In Antwerpen is een nieuwe gevangenis officieel geopend. Een glunderende justitieminister Annelies Verlinde mocht het lintje doorknippen. Zij noemt dit de gevangenis van de toekomst.
3: Kleinschalige leefgroepen in de plaats van lange vleugels. Ruimte voor pleinen, straten en groen, zoals de wereld buiten de gevangenismuren. Meer autonomie en verantwoordelijkheid voor gedetineerden, als ook een nauwer contact met penitentiaire medewerkers. En dat zijn bewuste keuzes voor een beter en moderner leef- en werkklimaat.
1: De gevangenis kan voorlopig wel nog niet openen, omdat er nog 200 cipiers tekort zijn. Over 2 maanden verhuizen de eerste gedetineerden. De nieuwe gevangenis stelt 440 bedden. Op de Kunstberg in Brussel is actie gevoerd tegen de oorlog in Gaza. Exact een jaar geleden heeft onze regering daar een standpunt over ingenomen, maar daar doen ze niets mee, verwijten de actievoerders. En de genocide gaat intussen gewoon door, zegt Willem Staes van mensenrechtenorganisatie 11.11.11.
4: 1 jaar na datum moeten we vaststellen dat ruim een derde van die maatregelen nog steeds niet is uitgevoerd, waaronder ook bijvoorbeeld een importban op nederzettingenproducten, inreisverboden op Israëlische kolonisten. Dus ja, je ziet dat de regering al 12 maanden aan een stuk beloofde maatregelen blijft uithollen van concrete betekenis en in sommige gevallen gewoon simpelweg weigert om ze uit te voeren.
1: En Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen is scherp tegenover Rusland. Tijdens een overleg met NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte zei ze dat we nu leven in het nieuwe normaal en dat we rekening moeten houden met Russische aanvallen, bijvoorbeeld zoals die op de luchthaven van Leipzig, waar een drone met explosieven gewonden werd. Ze zegt ook dat Europa sneller en beter moet reageren op dit soort roekeloos gedrag van Rusland. Vanavond en vannacht wolken met hier en daar kans op regen, minimaal rond een graad of 16. Morgen start bewolkt en mogelijk ook regenachtig. Na de middag komt de zon er wel door bij een graad of 23. Ook vrijdag overwegend bewolkt met na de middag kans op regen. Het weekend wordt zonniger en ook droger en temperaturen rond 25 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende.

0: Het was een juweeltje van een klassieker in 1982, scoorde Icehouse met Hey Little Girl.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Belleghem.

Ja, zo'n goede 40 jaar geleden was seks absoluut een taboe op tv en radio. Maar deze mensen hebben het doorbroken. Salt and Pepper, let's talk about sex. Zometeen Dua Lipa, maar eerst het verhaal van Aaron Brandt.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torhoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou, in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp. Voor jou. Altijd dichtbij. Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
3: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
2: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
3: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
2: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
3: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
2: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op electro-installatie.be of bel 0495 32 78 47.
3: Je nieuwe wagen opladen.

0: Bounce and Bone op woensdagmiddag in die turbulente show. Ondertussen werd het bij ons 5:35. En dat is Tavares.
1: Dames en heren, mogen wij u verzoeken te blijven zitten. Uw veiligheidsriem om te doen. Want de hits

Jammer genoeg moeten we deze dame in de categorie één das vliegen zetten. Dat was Jamelia met haar ene grote hit in 2004, Superstar. En dan praten we over Eric Clapton.

0: jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Daarmee bewijst hij nog altijd dat hij een groot talent is in Vlaanderen, deze Frank Galan.
1: We naderen de turbulentieplaat. Gelieve voor uw veiligheid geen gehoorbescherming te dragen.

kijk, ik moet het eerlijk toegeven, ondertussen toch wel een fan geworden van deze dame. Het was Emma Geerstes met Gartenbreker. Op naar de top van het uur en dat doen we met Offenbach. Ja.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: De energieprijzen schieten weer de hoogte in. Oorzaak zijn de spanningen in het Midden-Oosten die weer oplaaien. De gasprijs op de internationale markten staat op zijn hoogste peil in 3,5 jaar tijd, zelfs hoger dan bij het begin van de oorlog. Energie-expert Kenneth van Sina.
2: De mensen die dat vooral voelen zijn de mensen die een variabel contract hebben. Als je kijkt naar de Belgische markt of naar de Vlaamse markt, heeft ongeveer 60% van de mensen op dit moment een variabel contract. Die volgt natuurlijk de marktprijs. Dus gaat de marktprijs omhoog, dan ga je ook meer betalen. Gaat die omlaag daartegenover, dan ga je minder betalen. Ja. Mensen met een vast contract, die hoeven zich geen zorgen te maken.
1: Ook benzinetanken wordt duurder. Voor een liter benzine 95 betaal je vanaf morgen meer dan 2 euro. Ook luchtvaartmaatschappij Ryanair voelt die stijgende brandstofprijzen. Het gaat deze winter schrappen in zijn aanbod, dat laat de maatschappij zelf weten. Het zou zo'n 2 miljoen zitjes minder ter beschikking stellen. Stijgende prijzen moeten we nu nog niet verwachten, luchtvaartexpert Luc de Wilde.
3: Op dit ogenblik is er nog geen sprake van dat de ticketprijzen spectaculair zullen stijgen in de winterperiode. De grote vraag zal zijn vanaf maart, april, als het zomerseizoen 2027 start. En dan zou het wel kunnen dat de ticketprijzen naar omhoog gaan en misschien fors omhoog als die huidige brandstofprijzen zo blijven stijgen.
1: Op de Kunstberg in Brussel is actie gevoerd tegen de oorlog in Gaza. Exact een jaar geleden heeft onze regering daar een standpunt over ingenomen, maar daar doen ze niets mee, verwijten de actievoerders. En de genocide gaat intussen gewoon door, zegt Willem Staes van mensenrechtenorganisatie 11111.
4: Een jaar na datum moeten we vaststellen dat ruim een derde van die maatregelen nog steeds niet is uitgevoerd. Waaronder ook bijvoorbeeld een importban op nederzettingenproducten, inreisverboden op Israëlische kolonisten. Dus ja, je ziet dat de regering al 12 maanden aan een stuk beloofde maatregelen blijft uithollen van ja, concrete betekenis. En in sommige gevallen gewoon simpelweg weigert om ze uit te voeren.
1: Naar de 11e rit van de Vuelta dan. Die is gewonnen door de Brit Matthew Brennan. Hij haalde het in een massasprint voor de Fransman Brian Coquart. Onze landgenoot Jordi Meus die werd derde. Wout van Aert sprintte mee, maar werd vijfde. Hij behoudt ook zijn groene puntentrui. De Spanjaard Enric Mas blijft leider in het algemene klassement. En volgens Duitse media zijn er twee verdachten geïdentificeerd na de mislukte drone-aanval op de luchthaven van Leipzig begin augustus. Het gaat om twee mannen met de Russische nationaliteit. De politie vond hen na DNA-onderzoek op de drone en de explosieven. Eén van hen stond al gekend bij politie en gerecht. Vanavond en vannacht wolken met hier en daar kans op regen, minima rond een graad of 16. Morgen start bewolkt en mogelijk ook regenachtig. Na de middag komt de zon er wel door bij een graad of 23. Ook vrijdag overwegend bewolkt met na de middag kans op regen. Het weekend wordt zonniger en ook droger en temperaturen rond 25 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Karen Willems.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.
0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elk moment, muziek die je kent. Karen Willen.

0: Dek Imo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Imo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Imo Jo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierst Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierst Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierstverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierst Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
3: Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Veramme, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Veramme Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website veramme.com.
4: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Knapop. Knapop. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elk moment, muziek die je kent. 80's at 8.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elk moment, muziek die je kent. 90s Headline.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 10 uur.
1: Er zijn afgelopen zomer net geen 3000 Belgen gestorven door de hitte. Dat blijkt uit cijfers van gezondheidsinstituut Cienzano. Vooral de eerste hittegolf eiste een zware tol. Toen stierven er zo'n 2000 mensen meer dan anders. De zwaarste dag was op 27 juni. Toen waren er 641 overlijdens. We mogen niet beginnen panikeren nu Rusland ons al maar vaker begint uit te dagen. Dat zegt professor internationale politiek David Kriekemans in VTM Nieuws. Het gaat dan onder meer over de mislukte droneaanval in Leipzig. Duitsland beschuldigde Rusland openlijk van die aanvallen.
2: Het feit dat Duitsland op die manier communiceert, heeft ook als functie om naar de bredere publieke opinie een beetje te signaleren dat we in een ander hoofdstuk zitten, dat we vooral waakzaam moeten zijn. En wat we niet mogen doen, is dat, denk ik, wat wij Belgen hebben gedaan met al die drone-incidenten. Ja. Dan zag ik toch vooral heel veel emotie.
1: Eerder vandaag haalde ook Europese Commissievoorzitter von der Leyen al uit naar Rusland. En de Amerikaanse golfer Tiger Woods is zijn rijbewijs kwijt voor 5 jaar. Dat heeft hij zelf laten weten, omdat hij in maart een verkeersongeval veroorzaakte in de buurt van Miami. Hij probeerde in te halen, maar zijn wagen kantelde. Nadien weigerde hij ook een urinetest af te leggen. Het is niet het eerste ongeval waar Woods bij betrokken was. Vannacht bewolkt met kans op regen en de temperatuur daalt naar 16 graden. Morgen start bewolkt met hier en daar wat regen. Nadien komt de zon er wel door en krijgen we tot 23 graden. Vrijdag bewolkt en regenachtig. Het weekend wordt zonniger en ook droger en temperaturen rond 25 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Nu met Melinda FM.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Nu met Melinda FM.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Het nieuws van middernacht.
1: Een mogelijk Belgische link in het onderzoek naar de dodelijke schietpartij in Overasselt in Nederland. De opdracht zou vanuit ons land gekomen zijn. Journalist Katrien Sales weet meer.
2: Het is de Nederlandse krant Het Parool die dat vandaag uitbrengt, dat die opdracht in een loods in Brussel zou zijn gegeven. En die daarbij ook zegt dat die daders per sociale media zouden zijn gerecruiteerd. De politie wil dat niet bevestigen.
1: 35 mensen werden al opgepakt in dat onderzoek, waaronder ook twee Belgen. Een man van 51 kwam om het leven bij de schietpartij, twee agenten raakten gewond. Ons land gaat nauwer samenwerken met Nederland en Duitsland in de strijd tegen natuurbranden. Dat hebben de bevoegde ministers afgesproken. Beter informatie uitwisselen bijvoorbeeld, omdat de natuurbrand natuurlijk niet stopt aan de grens. Dat zegt Vlaams omgevingsminister Jo Broens. En de Amerikaanse president Trump is blij dat de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle weer naar Groot-Brittannië verhuizen. Ik was toch al geen fan, zei de president tegen journalisten. Harry en Meghan zijn vorige week opnieuw naar Europa getrokken. Waarom precies? Daarover hebben de twee nog geen verklaringen afgelegd. Vannacht bewolkt met kans op regen en de temperatuur daalt ook naar 16 graden. Morgen start bewolkt met hier en daar wat regen. Nadien komt de zon er wel door en krijgen we tot 23 graden. Vrijdag dan bewolkt en regenachtig. Het weekend wordt wel zonniger en droger en ook temperaturen rond 25 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Nu met Melinda FM, de nachtwacht.

Ga naar de Facebookpagina van Melinda FM. Ontdek onze programma's, ontmoet onze partners en blijf op de hoogte van het laatste regionale nieuws. Geef ons een duim en blijf verbonden met Melinda FM, de radio voor de West- en Middenkust.

www.melinda.fm of via onze app. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.